0: De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid is de Spaanse nationale voetbalploeg gehuldigd. Na een lange busrit door de stad werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen op een groot podium. De bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren voor de huldiging. De spelers, die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer, het is grotendeels helder en het koelt af naar een graad of 12. De komende dag is het droog met in de ochtend veel zon, in de middag wat meer bewolking. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nicaragua zullen geen verkiezingen meer gehouden worden. Dat heeft Daniel Ortega, de president van het land, gezegd in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. In de toespraak zei Ortega ook dat er nieuwe wetten komen om te voorkomen dat andere partijen aan de macht kunnen komen. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij zei Burnham onder meer dat hij wil bijdragen aan een veilige heropening van de Straat van Hormuz. De premier heeft ook gesproken met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Premier Burnham werd gisteren beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend één dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid hebben 2 miljoen mensen de huldiging van het Spaanse voetbalelftal bijgewoond. De kerstverse wereldkampioenen maakten eerst een bustour door de stad en werden daarna toegejuicht op een podium. De bondscoach bedankte het hele land voor de steun tijdens het WK. Het weer. Het is grotendeels helder en het koelt af naar een graad of 12. De komende dag is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag komt er wat meer bewolking voor. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot maximaal 24 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op een groot aantal goederen uit Canada. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930 die hiervoor nog nooit gebruikt is. De heffingen moeten over een maand ingaan en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn heeft Trump aan tientallen landen heffingen opgelegd. In februari werd hij door het Amerikaanse Hoge Rechtshof teruggefloten. In Nicaragua zullen geen verkiezingen meer gehouden worden. Dat heeft Daniel Ortega, de president van het land, gezegd in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. In de toespraak zei Ortega ook dat er nieuwe wetten komen die ervoor zorgen dat de laatste oppositiepartijen geblokkeerd worden. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. 1 persoon raakte in de problemen bij het zwemmen in een rivier. De anderen gingen het water in om te helpen, maar niemand overleefde het. 3 lichamen zijn pas de volgende dag gevonden door de hulpdiensten. Rond deze tijd vertrekken de allereerste lopers van de Nijmeegse Vierdaagse. Aan de 108e editie van het wandelevenement doen ruim 45.000 mensen mee. Ze lopen elke dag 30, 40 of 50 kilometer. Vandaag gaat de route via de Waalbrug naar de Betuwe. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30 jaar. Het weer, het is helder, het koelt af naar een graad of 9. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon, in de middag wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. Woensdag weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Luister naar het muzikale hart van de stad.
1: Muzikale hart van de stad.
0: Gouwe Stad Radio. 106.2 FM.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. De VS zegt dat onder meer Iraanse lanceerinstallaties voor raketten en drones doelwit waren. Het Iraanse leger viel schepen aan in de straat van Hormuz. Volgens een Britse scheepvaartorganisatie werd een tanker voor de kust van Oman geraakt. De bemanning is van boord gekomen. Nog steeds wordt er onderhandeld tussen de VS en Iran, maar door de dagelijkse beschietingen over en weer is er weinig over van de intentieverklaring die werd getekend om de oorlog te beëindigen. De president van Nicaragua heeft verkiezingen in zijn land afgeschaft. President Ortega wordt al jaren steeds herkozen omdat hij zijn tegenstanders intimideert of gevangen zet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. Hij komt nu ook met nieuwe wetten die ervoor zorgen dat de laatste oppositiepartijen geblokkeerd worden. De Amerikaanse president Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op een groot aantal goederen uit Canada. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930 die hiervoor nog nooit is gebruikt. De heffingen moeten over een maand ingaan en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn heeft Trump aan tientallen landen heffingen opgelegd. In februari werd hij door het Amerikaanse Hoge Rechtshof teruggefloten. De eerste lopers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn onderweg. Een uur geleden is de 108e editie van het evenement van start gegaan. Er doen ruim 45.000 mensen mee. Vandaag gaat de route via de Waalbrug naar de Betuwe. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30 jaar. Het weer. Vandaag is het droog met flink wat zon, afgewisseld met bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
1: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. De VS zegt dat onder meer Iraanse lanceerinstallaties voor raketten en drones doelwit waren. Het Iraanse leger viel onder meer schepen aan in de straat van Hormuz. Volgens een Britse scheepvaartorganisatie werd een tanker voor de kust van Oman geraakt. De bemanning is van boord gekomen. Nog steeds wordt er onderhandeld tussen de VS en Iran, maar door de dagelijkse beschietingen over en weer lijkt er weinig over van de intentieverklaring die werd getekend om de oorlog te beëindigen. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Dat kan erg gevaarlijk zijn. Onder meer spierverslappers en zware pijnstillers zijn populaire middelen. Het Trimbos wil kijken waarom deze mensen die keuze maken en of ze weer terug naar de reguliere zorg kunnen worden begeleid. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij zei Burnham onder meer dat hij wil bijdragen aan een veilige heropening van de straat van Hormuz. De premier heeft ook gesproken met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Premier Burnham werd gisteren beëdigd door koning Charles. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. In Madrid hebben 2 miljoen mensen de huldiging van het Spaanse voetbalelftal bijgewoond. De kersverse wereldkampioenen maakten eerst een bustour door de stad en werden daarna toegejuicht op een podium. De bondscoach bedankte het hele land voor de steun tijdens het WK. Het weer. Vandaag is het droog met flink wat zon, afgewisseld met wat wolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil importheffingen invoeren van 50% op Canadese producten, zoals wijn, cement en ijshockeysticks. Hij vindt dat Canada bij de handel de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930. Eerder werden allerlei heffingen die hij oplegde op basis van een noodwet door het Hoge Rechtshof van tafel geveegd. Netbeheerder Stedin gaat op 4 plaatsen rond Utrecht gasgeneratoren plaatsen om pieken op het stroomnet te kunnen opvangen. Het lukt op die plekken niet om voldoende stroom te leveren en daarom worden er lokaal gasgeneratoren neergezet, zegt de netbeheerder.
1: Ze staan alleen echt aan bij pieken in het stroomnet en de verwachting is dat het enkele dagen in de winter zal zijn. En verder staan ze altijd uit. Ja, en dat is er om te voorkomen dat het stroomnet overbelast wordt en dat we ook tijdens piekuren de woningen en bedrijven van energie kunnen voorzien.
0: Rond Utrecht zijn de problemen op het stroomnet erg groot. Sinds deze maand is er een wachtlijst voor huishoudens en bedrijven die een zwaardere stroomaansluiting willen. Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Volgens deskundigen doen steeds meer mensen dit. Ze zien risico's omdat er geen arts bij betrokken is en omdat het ook om namaakmedicatie kan gaan. De Spaanse selectie is gisteravond in een uitzinnig Madrid gehuldigd voor het winnen van het WK voetbal. Er waren 2 miljoen mensen op de been. Na een busrit kwamen de spelers in het centrum aan en daar kwam de aanvoerder met de wereldbeker het podium op. De Spaanse bondscoach De La Fuente werd na opkomst door de spelers gejonast. Het weer, geregeld zon, maar ook wat bewolking. Vanmiddag wordt het 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en dan is er een kans op wat buien. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 1 korte file in het westen van het land en die staat op de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Bij Nieuwekerk aan de IJssel staat 3 kilometer file met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouden Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouden Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.
5: In Gouda gebeurt het. Bij Gouden Stad hoor je het. Gouden
6: Stad. Dit programma is eerder op Gouden Stad Radio uitgezonden.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Canada wil met de VS in gesprek om problemen tussen de twee landen op te lossen. Dat zegt premier Carney in reactie op het nieuws dat Amerika importheffingen invoert op Canadese producten. Trump kwam vannacht met heffingen van 50% op een groot aantal goederen uit Canada. Volgens Trump doet Canada aan oneerlijke handelspraktijken. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Daar zitten flinke risico's aan, zegt deze ziekenhuisapotheker.
1: Ik denk dat het heel gevaarlijke middelen kunnen zijn. Dus op het moment dat je iets bestelt en je krijgt helemaal niet wat je wenst, dan heb je wel een groot probleem. En het andere is denk ik dat het heel belangrijk is dat er een professional naar je klachten kijkt. Omdat het heel moeilijk is om voor jezelf te bepalen welke geneesmiddelen je nodig hebt.
0: Volgens deskundigen kopen steeds meer mensen online hun medicatie. Onder meer spierverslappers en zware pijnstillers zijn populaire middelen. President Ortega van Nicaragua heeft verkiezingen in zijn land afgeschaft. Dat zei hij in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. En ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger. De 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse is begonnen. De marsleider gaf vanochtend om 4:00 het startsein. Er doen ruim 45.000 mensen mee en deelnemers komen uit meer dan 70 landen. In de laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30. Vandaag gaat de route over de Waalbrug de Betuwe in. Het weer, geregeld zon, ook wat bewolking. Vanmiddag 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en is er kans op wat buien. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze benaderden zwangere vrouwen in geldnood en verkochten de baby's door aan voornamelijk mensen in Singapore. Volgens correspondent Saskia Konninger ging het om tientallen baby's.
1: In deze zaak gaat het om 34 baby's in totaal. 20 zouden daarvoor voor Singapore bestemd zijn. En 12 zijn al in Singapore aangekomen. En die zijn al bij Singaporese ouders.
0: De 19 verdachten kregen celstraffen uiteenlopend van 3 tot 7 jaar. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug bij Gorkum rijden krijgen binnenkort een boete van €500. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Worden camera's geplaatst om dat te controleren. Op sommige plekken is het staal in de Merwedebrug verzwakt en daarom mogen vrachtwagens sinds zaterdag er niet meer over. Maar dat verbod werd door sommige vrachtwagens genegeerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas, blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. Ondanks de droogte belooft het een goed perenjaar te worden. Er wordt 10% meer oogst verwacht, tot bijna 400 miljoen kilo. Toch eten steeds minder Nederlanders peren, zegt deze teler.
2: Wij zijn uiteraard overtuigd van ons product. Maar je ziet toch wel dat met name ook bij de jongere generaties dat daar de peer wat minder vaak op de fruitschaal komt te liggen. En eigenlijk zie je in Nederland ook gewoon dat zeg maar, als we 10 huishoudens hebben, in 4 van die 10 huishoudens komt de peer eigenlijk niet voor.
0: De brancheorganisatie zegt dat mensen ander fruit zijn gaan eten, zoals druiven en meloen. De peren uit Nederland worden verkocht in onder meer Duitsland en Italië. Het weer geregeld zon, maar ook wat bewolking. Vanmiddag 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en is er kans op wat buien. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. In file in het westen van het land en die staat op de A16 bij daar richting Rotterdam. Bij afrit Rotterdam Centrum is namelijk een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht en de vertraging is inmiddels opgelopen tot 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug rijden, krijgen binnenkort een boete. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Vrachtwagenchauffeurs die toch over de brug rijden, krijgen een boete van €500. Op sommige plekken is het staal in de Merwedebrug verzwakt en daarom mogen vrachtwagens sinds zaterdag geen gebruik meer maken van de brug op de A27 bij Gorkum. Maar dat verbod werd door sommige vrachtwagens genegeerd. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Zo gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht. Daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Een duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. En Feyenoord-middenvelder Wang vertrekt definitief uit Rotterdam. Zoals verwacht tekent hij bij FC Porto. Naar verluid krijgt Feyenoord €4,5 miljoen voor de Zuid-Koreaan. Hij speelde sinds 2024 in de Kuip. Het weer, geregeld zon, ook wat bewolking. Vanmiddag wordt het 20 tot 25 graden. Vanavond vanuit het westen bewolkt en kans op wat buien. En ook morgen overdag veel bewolking en af en toe een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
4: Gouwe Stad.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een claimorganisatie wil dat gedupeerde flex-energieklanten een schadevergoeding krijgen van de autoriteit Consumentenmarkt en stapt naar de rechter om dat voor elkaar te krijgen. Flex-energie bood energie aan via een prepaid systeem, wat vooral aantrekkelijk zou zijn voor mensen met weinig geld. Na een paar jaar ging het bedrijf failliet en zagen gedupeerde klanten niets terug van hun betaalde voorschotten. De claimorganisatie richt zijn pijlen op toezichthouder ACM, omdat ze vinden dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Het zou gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht. En daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Een duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden krijgen binnenkort een boete van €500. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking en later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De baas van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI, Kash Patel, wil dit najaar Rusland bezoeken. Dat meldt Politico. Volgens het Amerikaanse nieuwsmedium gaat Patel naar Moskou en Sint-Petersburg. Details over wat er besproken wordt en of hij de Russische president Poetin zal ontmoeten zijn nog niet bekend. Als het doorgaat is het de eerste keer in ruim 13 jaar dat een FBI-directeur Rusland bezoekt. Een claimorganisatie wil dat toezichthouder ACM een schadevergoeding betaalt aan gedupeerde klanten van Flex Energie. Dat bedrijf bood energie aan via een prepaid systeem, maar ging na een paar jaar failliet. Klanten kregen niets meer terug van hun voorschotten. De claimorganisatie stapt naar de rechter omdat ze vindt dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen van de ACM. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Een duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Het zou gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht en daarvan zouden er nogal 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking, later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
5: Je eigen omroep in de buurt.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Nostalgische Gouwe Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Goederen uit de door Israël bezette Palestijnse gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Het zijn met name landbouwproducten als avocado's, dadels en citrusvruchten. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het verbod vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. Een claimorganisatie wil dat toezichthouder ACM een schadevergoeding betaalt aan gedupeerde klanten van Flex Energie. Dat bedrijf bood energie aan via een prepaid systeem, maar ging na een paar jaar failliet. En klanten kregen niets meer terug van hun voorschotten. De claimorganisatie stapt naar de rechter voor een schadevergoeding, omdat ze vindt dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen van de ACM. De baas van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI, Kash Patel, wil dit najaar Rusland bezoeken. Dat meldt Politico. Volgens het Amerikaanse nieuwsmedium gaat Patel naar Moskou en Sint-Petersburg. Details over wat er besproken wordt en of hij de Russische president Poetin zal ontmoeten zijn nog niet bekend. Als het bezoek doorgaat is het de eerste keer in ruim 13 jaar dat een FBI-directeur Rusland bezoekt. De Europese kampioenschappen padel worden volgend jaar in Nederland gehouden. De speelsteden worden later bekendgemaakt. Spanje, Portugal en Duitsland waren andere gegadigden voor de organisatie van de EK, die iedere twee jaar worden gehouden. Padel is een soort combinatie van tennis en squash. Het wordt gespeeld in een padelkooi omringd door glas en hekwerk. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking en later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwe Stad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwe Stad.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij rellen in Bologna zijn afgelopen nacht tientallen agenten gewond geraakt. Demonstranten raakten in de Italiaanse stad slaags met de politie na ophef over de dood van een man met een Marokkaanse achtergrond die zondag werd gearresteerd. De video waarin agenten hem op de grond dwongen en hij om hulp riep, ging viral en dat leidde tot veel woede. Volgens Italiaanse media gingen de rellen tot diep in de nacht door. Premier Meloni heeft het geweld tegen de agenten veroordeeld, maar wil ook een grondig onderzoek naar wat er tijdens de arrestatie van de man is gebeurd. Goederen uit de door Israël bezette Palestijnse gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en ook op de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. In de binnenstad van Roermond staat een monumentale stadsvilla in brand. Volgens de veiligheidsregio is het een zeer grote brand. Het pand is grotendeels van hout en de brand kan snel overslaan naar panden ernaast, zegt de brandweer. Er komt veel rook vrij. De hulpdiensten vragen mensen in het centrum van Roermond om ramen en deuren te sluiten. De Europese kampioenschappen padel worden volgend jaar in Nederland gehouden. De speelsteden worden later bekendgemaakt. Spanje, Portugal en Duitsland waren de andere gegadigden voor de organisatie van de EK, die iedere twee jaar worden gehouden. Het padel is een soort combinatie van tennis en squash. Het wordt gespeeld in een padelkooi, omringd door glas en hekwerk. Het weer, flinke zonnige periode, met een vooral aan zee stevige noordwestenwind, is het 21 graden aan de kust tot 24 graden landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een buitje. Minima tussen 12 en 17 graden. En morgenmiddag vrijwel droog bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Russisch oorlogsschip heeft een schietoefening uitgevoerd in het kanaal op zo'n 70 kilometer van de Britse kust. Kort voor de oefening kondigde het schip aan dat het met scherp zou gaan schieten en vroeg het een Brits patrouilleschip in de buurt om afstand te houden. Dit soort oefeningen op internationale wateren is legaal als de juiste waarschuwingen maar worden gegeven. De Britse marine en een Frans militair vliegtuig hielden het Russische schip in de gaten bij de oefening. Bij rellen in Bologna zijn de afgelopen nacht tientallen agenten gewond geraakt. Demonstranten raakten in de Italiaanse stad slaags met de politie na ophef over de dood van een man met een Marokkaanse achtergrond die zondag werd gearresteerd. De video waarin agenten hem op de grond dwongen en hij om hulp riep, ging viral en leidde tot veel woede. Volgens Italiaanse media gingen de rellen tot diep in de nacht door. Goederen uit de door Israël bezette gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het verbod vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. Luchtvaartmaatschappij Swiss heeft twee piloten geschorst die de avond voor hun vlucht in mei dronken waren. Andere bemanningsleden waarschuwden dat de twee duidelijk onder invloed waren op een veel later tijdstip dan toegestaan. Volgens de regels mogen piloten en cabinepersoneel zeker 8 uur voor hun dienst begint niet meer drinken. Maar veel luchtvaartbedrijven hanteren een grens van 24 uur. Het weer, flinke zonnige periode. Met een vooral aan zee stevige noordwestenwind is het 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking. Kans op een buitje. Minima vannacht tussen 12 en 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A16 richting Breda en dat merk je tussen Rotterdam Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. Reken 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op een vluchtelingenboot voor de kust van Mauritanië zijn 143 doden gevonden. Op het schip dat al 25 dagen op zee dreef, zaten nog 38 overlevenden. Of de doden waren omgekomen van honger of door verdrinking is niet helemaal duidelijk. De afgelopen jaren waren steeds meer migranten de overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden. Er zijn van de gevaarlijkste routes. Een man die 12 slagerijen bedreigde in Groningen en Drenthe is veroordeeld tot 15 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Volgens het OM is de man een radicale dierenactivist. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij met een kapmes langskomen en iedereen doden. Het OM eiste 4 jaar cel voor terrorisme, maar de rechter ging daar niet in mee. Een man is verslaafd aan wiet en gamen en heeft ADHD en autisme. Hij hoeft niet de cel in omdat hij zijn straf al in voorarrest heeft uitgezeten. Ook krijgt hij professionele begeleiding. De Turkse politicus Özgür Özel begint een nieuwe partij. Dat heeft hij bekendgemaakt in zijn afscheidsspeech in het parlement. Özel werd afgezet als leider van de CHP, de grootste oppositiepartij van het land. Daarom spreekt hij van een pijnlijk maar onvermijdelijk vertrek. De naam van de nieuwe oppositiepartij is nog niet bekend. Twee piloten die de avond voor hun vlucht nog hadden gedronken zijn door luchtvaartmaatschappij Swiss geschorst. Ze waren de avond voor hun vlucht dronken geworden, vertelden andere bemanningsleden. Volgens de regels moeten piloten minimaal 8 uur voor de vlucht nuchter blijven. Sommige maatschappijen houden een grens aan van 24 uur. Het weer, flinke zonnige periode. Met een vooral aan zee stevige noordwestenwind is het 21 graden aan de kust tot 24 graden land in maart. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een buitje. Minima tussen 12 en 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In de regio West begint het langzaamaan drukker te worden en dat merk je op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Knopend Ketelplein doe je er 5 tot 10 minuten langer over. Op de A16 richting Breda is het erg druk tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. Het rijdt langzaam over 10 kilometer met 15 minuten oponthoud. Tot slot de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Knopend Terbrechtseplein en Rotterdam-Delftse Haven doe je er 5 tot 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
1: Nostalgische Gouden Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De overleden Britse politica Anne Widdecombe is door haar belager 21 keer met een hamer op haar hoofd geslagen. Dat blijkt uit beelden van bewakingscamera's. De 78-jarige Widdecombe werd begin deze maand doodgevonden in haar huis in het zuidwesten van Engeland. Na een paar dagen werd de 28-jarige verdachte opgepakt. Op de beveiligingsbeelden is volgens de aanklagers te zien dat hij de woning van Widdecombe binnenging, haar wilde beroven en haar met een hamer zwaar mishandelde. De politie heeft nog geen idee over zijn motief. Op een vluchtelingenboot voor de kust van Mauritanië zijn 143 doden gevonden. Op de boot, die al 25 dagen op zee dreef, zaten nog 38 overlevenden. Of de doden waren omgekomen van de honger of door verdrinking is niet helemaal duidelijk. Afgelopen jaren wagen steeds meer migranten de overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden. Het is een van de gevaarlijkste routes. Volgens de UNHCR zijn dit jaar bij reddingsoperaties al meer dan 2100 migranten gered. De politie heeft de servers van porno-site Motherless in beslag genomen. Dat gebeurde bij hostingbedrijven waar de servers stonden in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam. Er loopt een onderzoek naar beelden van mogelijk seksueel misbruik die op de site te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en misbruikbeelden van gedrogeerde vrouwen. Servers worden onderzocht in samenwerking met Europol. Er is tijdens de invallen vandaag niemand gearresteerd. Een radicale dierenactivist die 12 slagerijen in Groningen en Drenthe bedreigde, is veroordeeld tot 15 maanden cel. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij langskomen met een kapmes en iedereen doden. De man krijgt professionele begeleiding, hij is verslaafd aan wiet en gamen en heeft ADHD en autisme. Zijn celstraf heeft hij in voorarrest al uitgezeten. Het weer, geregeld zon. Aan zee kan het flink waaien. Het is 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking. Kans op een bui. Minima tussen de 12 en de 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 80 kilometer file in de regio West. En dat merk je onder andere op de A16 richting Breda. Tussen afrit Rotterdam Centrum en afrit Dordrecht Centrum. 13 kilometer met 20 minuten oponthoud. Op de A20 richting Gouda staat een kapotte auto tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht. Die staat op de rechte rijstrook en daarom is die afgesloten. 10 minuten extra. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland doe je er 5 tot 10 minuten langer over tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. En tot slot de N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn, want tussen afrit Abbenes en Leimuiden doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Gouwe Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Ron van Kam met het NOS Journaal. De man die vastzat voor doden van 6 mensen in Duitsland is doodgevonden in zijn cel. Volgens de autoriteiten wijst alles op zelfdoding. Vorige maand opende een schutter het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in de buurt van Hamburg. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. De 45-jarige verdachte werd na een achtervolging opgepakt en zat vast in afwachting van een rechtszaak. De gedode Britse politica Anne Widdecombe is door haar belager 21 keer met een mes op haar hoofd, met een hamer op haar hoofd geslagen. Dat blijkt uit beelden van bewakingscamera's. 78-jarige Widdecombe werd begin deze maand doodgevonden in haar huis in het zuidwesten van Engeland. Na een paar dagen werd de 28-jarige verdachte opgepakt. Op beveiligingsbeelden is volgens de aanklagers te zien dat hij de woning van Widdecombe binnenging, haar wilde beroven en haar met een hamer zwaar mishandelde. De politie heeft nog geen idee over zijn motief. De politie heeft de servers van pornosite Motherless in beslag genomen. Dat gebeurde bij hostingbedrijven waar de servers stonden, in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam. Er loopt een onderzoek naar beelden van mogelijk seksueel misbruik die op de site te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en misbruikbeelden van gedrogeerde vrouwen. De servers worden onderzocht in samenwerking met Europol. Er is tijdens de invallen vandaag niemand gearresteerd. De Turkse politicus Özgür Özel begint een nieuwe partij. Dat heeft hij bekendgemaakt in zijn afscheidsspeech in het parlement. Özel werd afgezet als leider van de CHP, de grootste oppositiepartij van het land. Daarom spreekt hij van een pijnlijk, maar onvermijdelijk vertrek. De naam van de nieuwe oppositiepartij is nog niet bekend. Het weer tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee kan het flink waaien. Het is 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een bui. Minima tussen de 12 en de 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen. Dan bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt achter ons, maar meerdere files vallen nog op. En dat is onder andere de A4 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hoefvliet en knooppunt Ketelplein. Het rijdt langzaam over 17 kilometer met 20 minuten vertraging. Op de A12 richting Utrecht beland je in de file tussen Zevenhuizen en Gouda. En dat komt allemaal door een ongeluk. De rechterrijstrook is er dicht en je vertraging 10 tot 15 minuten. De A16 richting Breda. Het is druk tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. 10 kilometer met 20 minuutjes op onthoud. De A20, Hoek van Holland richting Gouda. Het is druk tussen Rotterdam-Prins Alexander en knooppunt Gouwe. Je doet er 30 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Gouwe Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.
4: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
5: Gouwe Stad.
6: Engage.
7: Let's roll, baby.
6: Yes.
8: Listen to the music.

Ja, deze versie blijft behoorlijk dicht bij het origineel. En toch is hij wat opgefrist, wat gemixt. En dat is gedaan door John DeLungo. Je hoorde de remix van hem. En dat was Give It Up van Casey en de Sunshine Band.

Zo, even bijkomen. Even lekker rustig aandoen. Even een tandje minder hard lopen. Even relaxed, even achterover leunen. Dat is hetgene wat we de komende weken gaan doen hier met de Listen to the Music Zomer Special. En die gaan we de komende 5 weken weer voor je maken met heel veel plezier. Want we gaan weer op zoek naar die lekkere lange uitvoeringen van platen uit het verleden. En ook platen van vandaag. Of sommige platen in een hele andere jas. Je hoort ze eigenlijk dus op een manier zoals je ze eigenlijk weinig op de radio hoort. Dat is leuk. Dan is ook een keer wat anders te horen in dit uur. Wat je altijd kan beluisteren iedere week op de dinsdag en op de vrijdag bij Gouwerstad Radio. Listen to the Music, dus de Zomer Special. We begonnen dus een plaat van Casey and the Sunshine Band, Give It Up. En het is een plaat uit de jaren 90. Een van de meest bekende zomerhits toch wel van DJ Jazzy Jeff en The Fresh Prince. Dit is Summertime.

Ja, soms klinkt het net even wat anders. Soms klinkt het ook totaal anders. Zoals in dit geval met deze Cent Dollar Mix van The Tide Is High. You're the Blondie en daarvoor nog DJ Jesse Jeff. En The Fresh Prince en Summertime. We gaan verder met een mix van Shep Pettibone. Ja, die heeft echt heel veel goede dingen gemaakt. Vooral van jaren 80 platen heeft hij echt fijne mixen gemaakt. Daar kun je echt hele playlisten van vinden. Bijvoorbeeld in Spotify, moet je mij even opspeuren. Dit is een van de meest bekende toch wel van hem. De remix van Lessons in Love, Your Level 42 in de mix.

Ja, ik heb deze versie thuis ook liggen in mijn platenkast. Een goede 12 inch van Cheryl Lee Ralph in the evening. Alleen bij mij is het nou net zo dat er in die mooie break van de plaat een flinke tik zit, een flinke kras zit. En de plaat slaat dan ook elke keer over, waar ik hem ook draai. Dat is een beetje jammer. Dus eigenlijk kan ik hem wegdoen. Dus ik kies vandaag maar eventjes voor een andere versie vanuit een digitaal bestand. En dat deed ik met veel plezier in de evening dus van Cheryl Lee Ralph. En daarvoor nog Lessons in Love van Level 42 in de Chef Pettibone remix. Niet alleen oude plaatjes, natuurlijk ook nieuwe muziek in de mix gedraaid. Dit is een van de grootste hits van dit moment. In plaats van Jonas Blue en Malief, Edge of Desire. Dat is de single. We draaien de Jazz and Groove Club Mix van deze plaat.

Zomer special van Listen to the Music. En dit is nou echt die zo'n laid-back plaatje. Laat de band nou ook zo heten, laid-back. Sunshine Reggae hoorde je. En daarvoor draaiden we nog muziek van dit moment. Het is Malief en Edge of Desire. Samen met Jonas Blue was de plaat die we draaiden hier op de radio in dit programma. Met daarin dus de lekkere lange uitvoeringen van platen. Platen die in een hele andere jas vandaag worden gedraaid. En dat doen we de komende 4 weken ook nog steeds. Dus is een leuk alternatief voor de reguliere uitzendingen van dit radio. Programma. Dit is Listen to the Music. Dit is Nick Kershaw en I Won't Let the Sun Go Down on Me. Ook natuurlijk in de mix gedraaid.

De Extended Remix, de lange uitvoering van I Won't Let the Sun Go Down on Me. Nick Kershaw was bijna de laatste artiest van vandaag. We hebben nog een aantal voor je te gaan, maar die zijn wel met elkaar op één plaat geperst. Dat is namelijk Earth, Wind & Fire. Daarmee sluiten we deze eerste zomerspecial af van Listen to the Music. Let's Groove, dat is de afsluiter. Uiteraard graag tot de volgende week voor weer een nieuwe zomerspecial van Listen to the Music.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. De grootste oppositiepartij wil het voorstel alleen steunen als de maatregel de horeca niet te veel schaadt. Bij twee dode watervogels in Wormerland in de Zaanstreek is een zeer besmettelijke variant van vogelgriep vastgesteld. In de gemeente zijn de afgelopen dagen tientallen dode watervogels gevonden. Volgens de gemeente is er een kleine kans dat mensen besmet raken met de vogelgriep, maar vraagt wel om extra alertheid bij inwoners en dierenbezitters. Mensen wordt verzocht de dode vogels niet zelf op te ruimen. Bij invallen op verschillende plekken in Nederland heeft de politie vandaag servers in beslag genomen van de pornosite Motherless. De site wordt onderzocht vanwege misbruikbeelden die erop te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en beelden van vrouwen die gedrogeerd zijn. Remco Evenepoel heeft de tijdrit op dag 16 van de Tour de France gewonnen. De Belgische wereldkampioen tijdrijden was 28 seconden sneller dan nummer 2 Tadej Pogacar. De gele trui van Pogacar kwam niet in gevaar. In het algemeen klassement heeft de Sloveen nog altijd zo'n 4,5 minuut voor op de nummer 2 Evenepoel. De nummer 5 van het klassement, de Duitser Florian Lipovic, ging in een bocht onderuit en moest opgeven. Het weer nog lang zonnig vanavond. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Nog één file met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten in de regio West. En dat is de A16 richting Breda. Tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum rijdt het langzaam over 9 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
5: Gouwe Stad.
6: Dit programma is eerder op Gouwe Stad Radio uitgezonden.
7: Iedere vrijdagavond tussen 7 en 8 op Gouwe Stad Radio. Going on the ground.

Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Going Underground. Aflevering 1401 van de vrijdag 17 juli 2026. Die we aftrapten met de muziek die ik vorige week heb voorgeschoteld. Yamatama, Kicks of Red, opgenomen op 7 juni 2002. Is zowat in Gouda. En vorige week dus een selectie ervan uitgezonden. Nadat ik dat jaren eerder, volgens mij inderdaad in 2002, ook al een keertje had gedaan. Dus ja, het werd wel weer tijd. Dat allemaal naar aanleiding dus van hun nieuwe plaats die een paar maanden geleden opeens in de winkel lag. En ja, deze uitzending staat verder helemaal gevuld met heel veel nieuwe releases en allerlei recente dingen. En vorige week zijn een aantal mensen naar het filmhuis geweest in Gouda. Dat was de film Er was de Teenage Sex Pistol. En dat was het verhaal, zeg maar, belicht door de kant van Glenn Medlock, de bassist en een van de belangrijkste tekst- en muziekschrijvers van Sex Pistols in de begindagen. Het is een heel uitgebreide documentaire. Ook een hele Down to Earth documentaire. Heel weinig ego die er echt in zat. En ook zeer informatief. Allerlei dingen, zoals bijvoorbeeld dat het intro van Pretty Vacant is gebaseerd op een basloopje uit SOS van ABBA bijvoorbeeld, dat soort dingen. Maar ook God Save the Queen kwam voorbij, dat hij Johnny Rotten een tekst had geschreven. Vroeg, heb je daar een muziekje bij? En toevallig had Glenn Medlock net een riffje geschreven. En dat werd dus God Save the Queen, een van de singles die werd uitgebracht. In 1977 werd opgenomen en de bekende versie ken je natuurlijk, maar dit is een outtake die ook in diezelfde tijd is opgenomen. Een outtake dus van God Save the Queen, verschenen op de 76-77 boxset in 2021. Hier dus Sex Pistols met God Save the Queen, alternatieve versie.

En dat was de band Shooting Shadows, een duo uit Kansas die thuis een studio hebben waarbij ze, wat ook eigenlijk een woonkamer is, en waarbij ze dus al heel veel demo's hebben gemaakt, heel veel hebben geëxperimenteerd om te kijken of ze hun geluid konden verbeteren, om ook muziek vast te leggen en ideeën verder te verbeteren en muziek die ze schreven ook verder te verbeteren. Het heeft geleid tot een aantal singles waarvan deze afgelopen week is verschenen. De Shooting Shadows heet die. Dat is een derde voorloper geweest naar de plaats You Say I Romanticize, die over 4 weken in de winkels gaat liggen. De band Shooting Shadows dus met van de band Sleeping Promises. Moet ik even goed zeggen. Shooting Shadows, de single is van Sleeping Promises uit Kansas. En van de plaats You Say I Romanticize, die over 4 weken in de winkel ligt. Een andere band die ook met een nieuwe plaat gaat komen, die Pagnello heet, die op 15 september in de winkel ligt, is de band Gilla Band. Ze komen uit Dublin. Hebben de afgelopen 4 jaar in 3 verschillende studio's opnames gemaakt waardoor deze plaat ontstaan is. Maar in de tussentijd hebben ze allerlei andere dingen gedaan. De drummer toerde bijvoorbeeld met Lancome rond en de bassist heeft heel veel productiewerk gedaan. Onder andere voor de Lambrini Girls en voor Sprints. Dus daardoor is de band even een beetje tijdelijk stil komen te liggen. Konden ze tussen allerlei gaten door nog het een en ander opnemen. En dat is dus die plaat Pagnello geworden die op 15 september verschijnt. Daar is een nieuwe single van verschenen. Die was vorige week al te beluisteren op de streamingdiensten. En als je het nu weer nog niet hebt gehoord, ga je het nu horen. Je hoort je placeholder van de uit Dublin afkomstige band Gilla Band. Lekker grijzig. Placeholder Gilla Band.

Na de band Gilla Band hoorde je die Anstallert uit Berlijn. Een duo dat twee keer terug een single uitbracht die Kriegen heette. Die hoorde je zojuist voorbij komen. Het is een aanloop naar de plaat die Anstallert die op 25 september uitkomt. Het is een duo uit Berlijn dus die punk, postpunk en electric body music onder andere met elkaar mengen. En daar deze hele spannende mix van maken. Die ergens een klein beetje iets weg heeft van een band als bijvoorbeeld Atari Teenage Riot. Maar dan toch weer een heel eigen geluid heeft. Want Atari Teenage Riot was meer gebaseerd op gabber en dat soort dingen. En dit is dan toch net wat meer, ja, eclectisch wat meer alle kanten uit. Soms wat rustiger, soms wat ruiger, maar toch zeker wel erg lekker. Die Anstallert dus met Kriegen van de aankomende plaat. Die Anstallert die op 25 september uitkomt. Een andere zangeres die ook in Duitsland woont is Bea Daboudi. Dan denk je van, wat is dat voor iets? Het is een zangeres die heet eigenlijk, het is een singer-songwriter, die heet eigenlijk Beatrice Laus. Ze is geboren op de Filipijnen en ze heeft in 2017 haar allereerste single uitgebracht. En die was zo succesvol dat diverse labels langskwamen. Die zeiden van, we willen jou tekenen. Dat heeft ze uiteindelijk ook gedaan en zijn dus verschillende platen van uitgebracht. Op 18 september verschijnt er een nieuwe plaat die Pylon heet. En daar is vorige week een nieuwe single van verschenen. Die heet Sun Has Set. Hier hoor je dus uit Duitsland de deels Filipijnse zanger Bea Daboudi met Sun Has Set. Vandaag komt de plaat Pylon. Deze vorige week single verschenen.

0: for you.
1: Little Granddad met het nummer Babe, We've Run Out of Time. Een single die vorige week verscheen en dat is de aanloop naar een debuut-EP die nog niet nader is aangekondigd. Waar verder nog weinig over bekend is qua titel en release data. Het gaat in ieder geval om een duo, twee broers die met twee andere vrienden in een band zitten uit Londen. En ze spelen indie rock en dat doen ze zeker niet slecht. Het moet heel erg aan de jaren 90 denken. Ik kan niet helemaal precies zeggen welke band. De enige band die op dit moment in mij een beetje opkomt is Strokes. Dat is wat mij een beetje het dichtst bij als ik qua associatie zit. Dan word ik andere bands genoemd die ik zeg van ja, dat zal best. Maar voor mij is associatie gewoon een beetje jaren 90 wat dat betreft. Dat klinkt zeker heel erg lekker. Little Granddad dus met Babe, We've Run Out of Time van een nog aan te kondigen debuut-EP. Deze verscheen als single vorige week op alle streamingdiensten en alle andere plaatsen waar je dus materiaal kan vinden. Gaat ook voor Paul Smit. Die heeft vorige week ook een nieuwe single uitgebracht. En die heb ik 2 weken geleden al voor het eerst laten draaien. Hier ga ik nog een keertje een nummer van draaien. Dat is het nummer Hurting So Bad. Paul Smit komt dus uit Gouda. Is niet te verwarren met de Paul Smit, de filosoof, die ook uit Gouda afkomstig is. Maar dit is gewoon iemand die gewoon al heel lang muziek maakt, voor de Paul McCartney Foundation werkt. En onder andere in de No Says heeft gezeten, wat een voorloper was van de band 125. Dat is voor de insiders die weten hoe de Goudse muziek scene in elkaar zit. Hier heb je dus Paul Smit met het nummer Hurting So Bad. De single die vorige week verscheen. En die 2 weken geleden al een keer bij mij in première is gegaan. Paul Smit, Hurting So Bad.

het goed gaat met de gratismuziek. Blijkt wel. Mil van Sil bracht 3 weken geleden een EP uit die Break a Leg heet. Daarvan hoorde je het openingsnummer. Het is ergens wel live opgenomen nummer Something's on Your Mind. En dat is Silke Weber met haar band. En ik ben bezig om hen een keertje uit de studio te krijgen. Want ik heb er een keertje weer akoestisch gehad. Maar met band klinkt het zoveel spannender en zoveel mooier. Dat ik dat gewoon echt een keertje in de studio wil hebben. Mil van Sil dus met Something's on Your Mind van de 3 weken geleden verschenen EP Break a Leg. Op alle streamingdiensten te vinden. Of het fysiek is uitgebracht, weet ik niet. Het zou leuk zijn, maar het is natuurlijk gewoon op dit moment wat minder interessant voor mensen om dat te doen, omdat dat veel meer geld kost en veel meer moeite. Maar goed, Break a Leg dus van Mel for Sale, het nummer Something on Your Mind. Houd in de gaten, want ze groeit eigenlijk bij elke plaat die ze uitbrengt, wordt ze zomaar weer beter. Wat ook geldt voor de band Swapmeet kan ik niet zeggen. Want ik ken deze band verder eigenlijk niet zo heel erg goed. Ze komen uit Adelaide, Australië. Spelen experimentele indie rock. En dat doen ze ook niet zo bijzonder slecht. Vandaag is er een nieuwe plaat verschenen die Mount Zero heet. Daarvan ga ik een nummer draaien dat I Know heet. Het is het openingsnummer van die plaat zelfs. Hier hoor je dus uit Adelaide, Australië. De band Swapmeet met I Know. Van de vandaag verschenen plaat Mount Zero. Hier is Swapmeet.

In 1940 zat uit Nederland wonende Israëlische band Minimal Compact in de studio voor de opnames van hun tweede plaat. Die werd geproduceerd door Colin Newman van Wire. De bassist van Minimal Compact, Marika Spiegel, vond hem wel leuk en hij vond haar ook wel leuk. En ze werden een koppel. Sinds 1984 zijn ze bij elkaar en ze maken zelf ook muziek samen onder de naam Immersion. En daar is voor deze week voor het eerst jaar opeens weer een nieuwe single van verschenen. We Don't Need Your Validation, die hoorde je zojuist. En dat is een opwarmertje van de plaats What Is Lost Will Return, die op 4 september uit gaat komen. Het is een plaats over hoop tijdens conflicten, samenwerking tijdens chaos, maar ook vooruitkijken in plaats van je te laten leiden door alleen maar terug te kijken, maar dan ook wat meer vooruitkijken van wat kunnen wij doen in plaats van wat hebben wij gedaan. Goed, terugkijken is natuurlijk altijd wel goed, maar je kan inderdaad beter ook vooruitkijken om dan ook weer vooruit te gaan komen. Immersion dus met We Don't Need Your Validation. Een andere band die ook opeens met een nieuwe plaat komt, is de band Shearwater. Het is een zanger, gitarist die wetenschappelijk onderzoek doet en daar allerlei onderzoeken, allerlei veldtochten voor doet. De laatste keer dat ik hem sprak, was hij net terug van een expeditie van bijna een jaar. De Braziliaanse regenwouden. En in die tussentijd had hij dus een nieuwe plaat geschreven. En die heeft hij dus bij thuiskomst opgenomen en uitgebracht. Er komt dus ook binnenkort weer een nieuwe uit van de band Shearwater. En die heet The New World. Die komt over 2 weken al uit. En er is iets misgegaan toen met de promotie van deze plaat. Want eigenlijk had ik vorige maand de single al moeten krijgen die ik zou gaan draaien. Maar die is dus pas gisteren binnengekomen. Omdat er wel een promo sheet was verstuurd. Maar dus we waren vergeten daar de muziek aan te hangen. Daar kwamen ze dus achter. En dat is dus gisteren binnengekomen. Goed, over twee weken komt dus de nieuwe plaat, The New World van Shearwater, uit. En daar is vorige maand al een single van verschenen. Die nu ook gaat horen. Die heet Slugs in the Marigold. Hier hoor je dus Shearwater uit de Verenigde Staten. Sympathiek bandje. Shearwater, Slugs in the Marigold.

de jaren 90 waren ze opeens bijzonder populair. Dan had iedereen het over de band Arab Strap uit Schotland. Daar werd een hele tijd stil, maar niet dat de band stil lag. Die waren nog steeds heel actief. Alleen hun populariteit was even weer weggezakt. In niet de vergetelheid, maar in ieder geval was wat afgenomen. Waardoor je wat minder hoorde, minder op de radio. Je hoorde mensen er minder over praten. Maar nu, 36 jaar nadat ze begonnen zijn, is er een nieuwe plaat in aankomst. Die heet Half Tall Tales. Die komt op 4 september uit. En daar hoorde je deze week verschenen nieuwe single van Glamour Magic. En dat is dus van de band uit Schotland, Arab Strap, die dus een beetje laveren tussen indie rock en postpunk. Ja, en de aankomende tijd is een beetje de zomertijd. Dat betekent misschien wel wat meer archiefopnames gedraaien. En ook nummers, zo, mijn tong blijft hangen, geloof ik. Bloep. Ook wat nummers en muziek die ik heb opgenomen de afgelopen tijd. Er zijn aardig wat dingen gebeurd aan evenementen in Gouden waar ik opnames van heb gemaakt. Die dan dus ook wel verdienen om een keertje uitgezonden te worden. Ik moet er nog wel even kijken of ik daar inderdaad toestemming voor ga krijgen. Want niet iedereen wil alles maar ongehoord uitgezonden willen hebben. Wat ik ook weer kan voorstellen. Want het is toch een soort reclame die je maakt voor jezelf. Het is ook wel reclame die je krijgt natuurlijk als je op de radio wordt gedaan. Als je dan toevallig een klote nummer uitgezonden krijgt, is dat niet echt de meest mooie aanbeveling. Maar goed, dat zijn alle dingen die we de aankomende tijd gaan doen. Ik ga misschien wat archiefopnames uitzenden, maar dat gaan we allemaal zien de aankomende tijd. En misschien dat er nog een beetje tussendoor komt. Ik ben met Boorcrawler bezig, ik ben met Osgood Slotters bezig, ik ben met diverse andere bands bezig, onder andere ook Waardeloos en nog een aantal andere die ook nog een keertje langs willen komen en waarvan we dus hard bezig zijn daar data voor te prikken, dat ze ook langs kunnen komen. Maar goed, dat gaan we allemaal nog merken. Dit was trouwens Going Underground aflevering 1401 van vrijdag 17 juli 2026. En we gaan eruit met Tyler Ballgame. De eerste single die ik van hem hoorde was een beetje reggae-achtig nummer. Daarna kwamen een aantal echte onvervalste soul-nummers voorbij die mij niet allemaal even goed konden bekoren. Maar er is 3 dagen geleden een nieuwe plaat verschenen die Live It Down heet. Het titelnummer ervan doet mij zelfs een klein beetje aan indie rock denken. Het is het niet helemaal, maar het is toch wel een erg lekker plaatje, dus daarom ga ik het nu mee uit. Hier is Tyler Ballgame dus met Live It Down, de titelnummer van de 3 dagen geleden verschenen nieuwe plaat. Ze zeggen fijn weekend, tot volgende week en wees blij dat het op dit moment een stukje koeler is dan de afgelopen weken. Minder kans om te smelten, maar toch voorzichtig zijn. Ze zeggen fijn weekend, tot volgende week. Hier is Tyler Ballroom met Live It Down. Ze zeggen doei!

0: zit van der Linde met het NOS Journaal. Op treinstations in Duitsland mag binnenkort geen alcohol meer gedronken worden. De komende maanden wordt het verbod stapsgewijs ingevoerd op alle ruim 5000 stations. Half oktober moet het overal van kracht zijn. Directe aanleiding is een incident afgelopen vrijdag. Een conducteur viel uit een rijdende trein na een conflict met een dronken zwartrijder. Hij raakte zwaar gewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Bij twee dode watervogels in Wormerland in de Zaanstreek is een zeer besmettelijke variant van vogelgriep vastgesteld. In de gemeente zijn de afgelopen dagen tientallen dode watervogels gevonden. Volgens de gemeente is er een kleine kans dat mensen besmet raken met de vogelgriep, maar vraagt wel om extra alertheid bij inwoners en dierenbezitters. Bij een zeilwedstrijd in Friesland zijn vandaag drie aanvaringen geweest. Bij de finish van het Skutje Siele voeren drie keer deelnemende schepen op elkaar. Bij een van de aanvaringen raakte een bemanningslid gewond aan haar voet. De finish was in een smalle sloot, waardoor de schepen dicht op elkaar zaten. Hoe groot de schade aan de betrokken skutjes is, is nog niet bekend. Ali B. treedt weer op. De veroordeelde rapper is geboekt als spreker op een netwerkbijeenkomst in Vinkeveen. Daar spreekt hij over ondernemerschap en doorbreken. Ali B. werd begin mei veroordeeld tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen. B. is naar de Hoge Raad gestapt en mag de procedure in vrijheid afwachten. Het is de veroordeelde B. niet verboden om weer op een podium te staan. Wel laat de advocaat van een van zijn slachtoffers via RTL Boulevard weten dat zijn cliënt er verontwaardigd over is. Het weer, het is nog lang zonnig vanavond. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!
5: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
6: Gouwenstad.
7: Set your receivers.
8: Dinsdagavond van 8 tot 10. Indie 2000. Gouwenstad Radio.

Hey, ja, goed. Goedenavond, hartelijk welkom bij een fonkelnieuwe Indie 2000. Iedere deze avond gewoon te getrouwd te beluisteren op Goudstad Radio 106.2 FM in Goudse Ether. En op het internet natuurlijk. Ga daarvoor naar goudstad.nl en daar kun je hem terugluisteren. En daar vind je ook de plekken waar je hem voor de rest ook terug kunt luisteren. Dat zijn heel veel streamingsdiensten voornamelijk. Goed. Agnes en Julia Stone, daar begon ik mee. Vanwege het vrij en simpele feit dat zij een nieuwe plaat uit. Ik zag hem al een poosje niet meer aankomen. Ik denk, die zijn een beetje lekker allebei op het solopad. Mijn broer en zus uit, ik dacht Nieuw-Zeeland, die maken nog steeds samen ook muziek. En daar ga je dus over een klein half uurtje ga je daar meer van horen. Voorlopig hoorde je Sweet Jet Plane. Dat was het eerste wat ik in ieder geval van ze kende. Er zat daar nog een plaatje voor me. Dit is het eerste album wat ik kende. Een mooie plaat, veel gedraaid. Door met de plaat van nu. Uit Dublin ergens komen ze vandaan. Greater Dublin. Chalk. Flink elektronische dingen maken zij. En ik ben er gek op. Ik draai ze altijd als ze iets nieuws uit hebben. Zo ook nu. Titel dit keer komt er bij de BBC denk ik wat minder makkelijk door. Dan hoor je op gefluit. Hier bij Goudstad heet het gewoon Get Fucked. Dit is Chalk.

Ja, mooi zijn synthesizer kun je in één keer uitzetten. Zo'n computer, bam, klaar, staan slot. Goed, get fucked. Laat niks te wensen over. De nieuwe plaat dus van Chalk uit Greater Dublin, zullen we dan maar zeggen. En als je dan ietsjes naar het zuiden gaat, dan kom je in het leefgebied van de volgende band, Just Mustard. Ik kwam ze een paar jaar geleden stom toevallig tegen en op het internet. En sindsdien volg ze... brengen af en toe eens een keer wat nieuws uit. En dat is, ik hou er heel erg van. Het is een beetje dream pop, noemen ze het geloof ik wel. Het zit een beetje tegen de doemige, gothic-achtige aan. Mensen die mij een beetje kennen, die weten dat ik in de jaren 90 helemaal bezeten was van de band. Dat heette The Cranes. En daar schurkt het wel, vind ik, behoorlijk tegenaan. Luister naar, er zijn geen pretletters. Luister naar de nieuwe plaat van ze, Endless Deathless. Dit is Just Mustard.

het kader van misschien een beetje vreemd, maar wel lekker vond ik in ieder geval Just Mustard, Endless Deathless, zo heet de plaat. Ja, in Spiral Carpets, die kenden hun gloriedagen vooral in begin jaren 90, tijdens die hele Manchester scene toestand. Toen is het heel lang stil geweest, hebben ze 10 jaar geleden of zo hebben ze weer een plaat uitgebracht, weer heel lang stil geweest. En dit jaar komt er een nieuwe worp van deze band en er zijn nu al een paar dingetjes van gedropt en dat klinkt veelbelovend. Dus de meest recente is There Is A Better Way, dat is There's A Better Way, mooi aan elkaar geschreven. Laten we maar eens luisteren of dat zo is in Spiral Carpets. We'll

Dat is een fijn blaadje, toch? Die Manchester Sound zit er nog wel in, maar ze zijn het ook al een beetje kwijtgeraakt. En dat is goed, want dat is alweer een ding uit het verleden, zeg maar. In Spiral Carpets, hoor je dus. There's a better way. Cage the Elephant, die heeft ook een tijd lang niks van zich laten horen. Hebben we 2 jaar geleden of zo nog een plaat uitgebracht. Die viel een beetje tegen, maar er komt nu het een en ander weer aan. En daar is een plaat van voor uitgestuurd. Die ga je zo horen. En die klinkt dan wel weer een soort van veelbelovend. Dus we geven ze nog een kans, zullen we maar zeggen. Beachers in Tennessee. Dan heb ik voor de zekerheid, maar als kunnen is er redelijk op orde, maar ook niet zo paraat. Maar voor de zekerheid toch eventjes de kaart erbij gepakt van de Verenigde Staten. En Tennessee ligt inderdaad gewoon point blank in de middel, dus daar is geen strand te vinden. Dus er zal een bepaalde vorm van cynisme aan te pas komen. Mocht je denken, wat hoor ik allemaal? Ik heb het raam openstaan en er zijn buiten wat kinderen aan het spelen, dat je dat weet. Goed, Cage the Elephant, Beaches in Tennessee.

Cage the Elephant dus, Beaches in Tennessee. En ik heb de kaart nog even goed geraadpleegd, maar er is inderdaad er is allemaal water te vinden daar, joh. Dus wat ze nou willen, ik weet het allemaal niet. Goed, door met een band die ik jaren geleden openden zij Record Store Day hier in de platenzaak. En ik was ontzettend onder de indruk van de band. Ik had nog nooit van ze gehoord. De Subterranean Street Society, zo noemen zij zichzelf. Het is een Deen en twee Nederlanders, geloof ik. En opereren vanuit Amsterdam. En ja, brengen mooie muziek uit. En er is weer een nieuwe plaat uit. En ga er eens lekker voor zitten. Het is een beetje rustige muziek, zullen we maar zeggen. Zeker voor Indie 2000. Dit is Indispensable Love. Dit is de Subterranean Street Society.

Ja, als je ze een keer live kunt zien, zou ik dat zeker proberen te gaan doen. Want het is een klein feestje, best wel. Subterranean Street Society. Indispensable Love. Ja, en als ik deze bandnaam uitspreek, dan weet ik weer waarom ik een keer, technische geleuter van mij, een DS'er moet gaan regelen voor mijn mengpaneeltje hier thuis. Goed, door met een mevrouw die al sinds eind jaren 80 bezig is, volgens mij. PJ Harvey. Engelse singer-songwriter, brengt gewoon met de regelmaat van de klok nieuwe platen uit. Doet het best goed. Het is nu alweer een paar jaartjes stil, dus zal alweer iets aan gaan komen. En ondertussen is er wel iets gearriveerd, maar dat is niet zomaar een plaat. Zij is gevraagd blijkbaar door Brian Cox, professor Brian Cox, moet je dan tegenwoordig zeggen. Die om een liedje te schrijven, een nummer te schrijven bij een programma wat hij maakt.

een soort van wetenschappelijk programmamaker bij de BBC. En dat doet hij ontzettend goed. Dus het schijnt dat Sir David Attenborough gezegd heeft dat hij hem als zijn natuurlijke opvolger ziet. Nou, dan heb je toch wel aardig voor elkaar, denk ik zomaar. Die man die zegt dat niet zomaar. En het valt me dan ook iedere keer op hoe jammer het is dat we volgens mij zo iemand in Nederland een beetje missen. Die goede dingen gewoon goed uit kan leggen op televisie of desnoods op het internet. Maar goed, dat terzijde. Laten we eens naar de nieuwe PJ Harvey gaan luisteren. Dit is Voyager. Thank you.

PJ Harvey's Voyager. Speciaal gemaakt voor het nieuwe programma van professor Brian Cox. Emergence. En er staat hier ergens... we moeten kunnen beleven hoe het voelt om in het eindloze heelal te zweven. Nou, dat gaat best aardig af met deze plaat. Want zweverig is het zeker. Ik vind het een fijne plaat, zo stiekem weg. Ik hoop dat er binnenkort weer wat meer komt van deze mevrouw. Goed, ik begon dit programma met Angus en Julia Stone. Die hebben een nieuwe plaat uit. Monroe heet dat ding.

Doet het wel goed op de zwoele zomeravonden dit. Angus en Julia Stone, dus Monroe. Nieuw werk van deze band. En deze broer en zus, volgens mij uit Nieuw-Zeeland. Yard Act. Volg ik al een post, draai ik veel in die 2000, omdat ik het een onwijze toffe band vind. En daar is de Volkskrant nu ook achter, zag ik van de week. Want die hebben er gewoon volle bak 5 sterren gegeven voor dat nieuwe album wat ze uit hebben. You're Gonna Need A Little Music. Nou, wij wisten dat natuurlijk al lang dat het een geweldige band was. En ik denk, weet je wat, ik pak gewoon even iets willekeurigs van die nieuwe plaat van Yard Act. En ik pak gewoon een titelnummer, waarom ook niet. Het kan zomaar. You're Gonna Need A Little Music dus. Nieuw werk van Yard Act.

Ja, voor je aardacht klinkt dit bijna frivol. You're gonna need a little music. En ja, wie kan het daar nou oneens zijn, toch? Gewoon zoveel mogelijk muziek als het even tegen zit. Zet wat lekkers op wat je mooi vindt, maakt niet uit wat. En dan knap je er meestal wel weer aardig van op. Goed, mevrouw uit Rotterdam. Ik kwam er via Bandcamp op. Daar staat Female Gaze Indie Rock by artist en producer Beth Tayu. Zo heet zij, based in Rotterdam. En in Keulen. Ze zit op twee plekken. Dat vind ik wel bijzonder. Maar maakt niet uit. Ze komt blijkbaar uit Rotterdam. En dat is altijd in moeite waard om eens even te gaan luisteren hoe dat dan klinkt. Het is de female gaze indie. Ik weet het niet. Laten we maar eens kijken hoe dat dan klinkt. Het is een beetje massief, zullen we zeggen. Catphone, zo heet het. Catphone, zo heet dat ding. Dit is Beth Tayu.

Ja, Bert Taillou hoorde je met Catphone, die dus goed. Het gezelschap Men Women Chainsaw, die rare naam, blijft de vreemde titel voor een band, maar ze maken wel toffe muziek. Ik draai ze al een paar maanden sinds ze plaatjes uitbrengen. We hadden al Nosedive, dat is een hele grote geweest. Een hele grote binnen context van in die 2000 en dat soort dingen natuurlijk. Goddamn Lizard Man, dat is ook best wel redelijk succesvol geweest. En ze hebben een nieuwe plaat uit. En die is ook weer leuk. Die is wel wat makker dan de platen daarvoor. Dus lekker rustige, relaxed muziek. Something Else to Give. Dit is Men, Woman, Chainsaw.

Ik ben wel tamelijk benieuwd naar het hele album van deze band. Man, Woman, Chainsaw, dus hoorde je. Wat is het? Something Else to Give. Dat dus. Goed, het eerste uur zit er weer bijna op. Tot het nieuws. Ga je luisteren naar de zanger van The National, Matt Berninger. Die brengt ook solo platen uit de laatste tijd veel. Dus. En er is een nieuwe plaat uitgekomen. Martini Mi Fazzo. Geen idee wat dat betekent. Maar dit is in ieder geval de nieuwe Matt Berninger. Tot het nieuws. Tot straks.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Ook vandaag zijn in India weer duizenden jongeren de straat op gegaan om het aftreden van de minister van Onderwijs te eisen. Oppositieleider Rahul Gandhi deed ook mee aan het protest in de hoofdstad New Delhi, maar werd door de politie afgevoerd. De demonstranten eisen al bijna een maand het aftreden van de onderwijsminister. Aanleiding is fraude met een toelatingsexamen voor medische opleidingen. Toen de uitslagen daarvan waren uitgelekt, moesten miljoenen studenten hun examen opnieuw doen. Gisteren gingen ook duizenden mensen de straat op. Toen raakten veel studenten slaags met de politie. Meerdere betogers raakten daarbij gewond. De man van 45, die ervan verdacht werd in de buurt van Hamburg 6 mensen te hebben doodgeschoten, heeft in zijn cel een einde aan zijn leven gemaakt. Hij opende eind vorige maand het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in Noord-Duitsland. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. Een radicale dierenactivist die slagerijen bedreigde is veroordeeld tot 15 maanden cel. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij langskomen met een kapmes en iedereen doden. De man krijgt professionele begeleiding. Zijn celstraf heeft hij in voorarrest al uitgezeten. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. De grootste oppositiepartij wil het voorstel alleen steunen als de maatregel de horeca niet te veel schaadt. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
5: Halve Stad.
6: Your receivers.
7: Dinsdagavond van 8 tot 10. Indie 2000. Gouwstad Radio.

Kio hoorde je. Band die ik wel vaker draai in dit programma, omdat ik het gewoon een toffe band vind. En het is wel wat rustiger hoor. Je hoort nog steeds wel een beetje die crunchy invloeden allemaal. Maar het is wat makker dan wat de fans gewend zijn. Op zich helemaal niks mis mee natuurlijk. Boards of Canada hebben een heel album uit ondertussen. Inferno heet dat ding. Ik heb er al een paar keer stukken van gedraaid en ik blijf het geweldig vinden. Luister nog een keer naar Prophecy at 1420 MHz. Dit is Boards of Canada.

Ja, blijft een prachtige plaat dit, wat die mannen maken. Boards of Canada. En zoals wel vaker gezegd, ze komen helemaal niet uit Canada. Nee, ze komen uit Schotland. Dus goed, Prophecy at 1420 megahertz. En zoek dat maar eens een keertje op. Gaan leuke verhalen de ronde over wat deze frequentie zou betekenen in wetenschap en bijgeloof. Dus dat. Goed, Luster, weet ik niet zo heel veel van. Ze worden onder Dream Pop geschoven. Een beetje shoegaze ook wel. Ik heb het van Bandcamp, dus daar vind je altijd leuke dingen. Maar het staat niet per se heel erg vol met achtergrondinformatie. Ik zou zeggen, luister naar Luster. Dit is Forever.

Ja, tamelijk onbekende band dus. Luster hoorde je, Forever. Maar ik vind het wel een erg fijne plaat. Ik ga deze band even nauwlettend in de gaten houden. Hij gaat bij mij op de lijst met platen of met bands die, waar ik meer van wil weten, zeg maar. Forever dus, Luster. Goed, sommige bands, ik heb het al vaker gezegd, willen gewoon niet gevonden worden op internet of waar dan ook. En geeft zichzelf een godsmogelijke naam. Nou, de volgende band heeft dat ook, want als je daarna gaat zoeken, kom je een heleboel dingen tegen. Ik zou zeggen, laat het je kinderen niet doen. De band heet Adult DVD. Nou, dan weet je wel ongeveer waar je dan uit gaat komen. Toch is de bandnaam en maken ze wel vrij toffe elektronische muziek. Dit is Cowboy on Isle 3.

Ja, Adult TV, DVD. Waarom kom ik op TV iedere keer? Adult DVD. Cowboy on Isle 3. Daar dus zit hij, daar woont hij op de derde rij. Goed, begin jaren 80 toen had ik nog wel eens wat cd's van mensen die dan soundtracks maakten achter series en zo. Ik had eens een meneer Ryuichi Sugimoto. Niet Sakamoto, nee, ik zeg het goed. Sugimoto. En volgens mij is Vangelis er ook nog mee bezig geweest. En er waren wat meer van dat soort dingen. Waarin bepaalde synthesizer klanken heel dominant waren. Dingen waren toen natuurlijk net een beetje uitgevonden. Dus daar waren ze allemaal druk mee aan het experimenteren. Ik heb het idee dat de volgende band of die platen ook beluisterd heeft. Misschien in de platencollectie van papa, mama, opa en oma. Je weet het niet. Of misschien wel de oude synthesizers overgenomen heb van die band. Maar zeker het begin van deze plaat zit er, klinkt er precies zoals... nou, dit kan zomaar uit 1983 ontsnapt zijn. De band heet Mandrake Handshake. En dit is Envol.

Mandrake Handshake hoor je. En vol. Ja, zo heet het ding. Meer is niet. Ik kan het niet helpen. En goed, leuke plaat. Door met. Ja, ik had. Het lijkt wel of bands uit Schotland op de een of andere manier niet zo trots zijn op hun afkomst. Had ik net al Boards of Canada die uit Schotland kwamen. En nu heb ik een band die Arab Strap heet. Die uit. Uit Schotland komt. Band is al een jaartje of 30 in de weer. Ja, is vrij consistent in wat ze maken. Volgens mij kan ik me herinneren dat het vroeger bij Jan Douwe Kroes kunnen wel eens gedraaid werd. Daar komt het een beetje neer, maar daar kan ik me in vergissen. Ja, je houdt ervan of je houdt er niet van. Ik vind het wel mooi. Dit is Glenmore Magic. Dit is Arab Strap.

0: Ja, ze kunnen dan Schotland wel niet in de naam zetten, maar je kan het toch vrij duidelijk horen waar de heren vandaan komen. Arab Strap hoorde je, Glamour Magic. En Magic schrijf je met CK op dit moment. Het gaat er allemaal een beetje over de waanzin van de industrie van facelifts en dat soort dingen. Mensen die godsvermogens uitgeven om er anders uit te zien en dan denken dat dat mooier is. Daar zijn ze nogal tegen. Tenminste, daar hebben ze een mening over. Laten we het daarop hebben en dat hoorde je hier. Goed, door met Gurriers. We hebben een nieuwe plaat uit Party Lines. En party is in dit geval niet een feestje, maar verwijst naar politieke partijen en de lijnen die zij uitzetten. En daar zijn ze het niet altijd mee eens. Ze zijn nogal politiek geëngageerd, deze heren. Luister maar eens hoe deze plaat begint. Party Lines, dit is Gurriers.
1: The third world is not poor. You don't go to poor countries to make money.

ADS en boos. Of maybe not amused. Wat andere hier. Maar ze zijn er niet blij mee in ieder geval. Gurriers, hoorde je. Party Lines. Heerlijk. Goed. Als de Nieuw-Zeelandse zangeres Aldis Harding een plaat uitbrengt, dan ga ik altijd even luisteren. En waar ze begon met toch wat meer donker, folky-achtige klanken, is ze de laatste tijd al veel meer gewoon een goede indie-popzangeres, zeg maar. Laten we het daarop houden. En daar is niks mis mee. Luister naar haar nieuw werk. Het is net uit Heet van de Naald. Ik weet niet wat ik allemaal hoor, maar er komt het een ander voorbij. I Ate the Most. Dit is nieuw werk dus van Aldis Harding.

Doen we nog meest een beetje aan Laurie Anderson denken. Van lang geleden. Aldous Harding hoorde je. I ate the most. Ja, het is al voorbij, zeg maar. Goed. Wishy, een klein bandje. Net begonnen uit Indianapolis. Uit de Verenigde Staten. Beetje punky, beetje grunchy. Leuk fris. Het klinkt allemaal niet heel nieuw, maar het is, dat is het allemaal wel. Luister naar Lovesick. Dit is Wishy.

Ja, na een nieuwe plaat van een nagenoeg nieuw bandje. Het bandje heet Wishy en het nummer heette dan Lovesick. Dat had je zoiets als je al vermoedelijk geraden. En als je had gedacht dat het uit begin jaren 90 kwam, dan had men het ook zomaar kunnen geloven. En hoewel ik vermoed dat ze nog niet eens bestonden toen de tijd, dat ze nog niet eens leefden, hadden ze, als ze daar rondgelopen hadden, de volgende band al tegen kunnen komen. Want die was toen al volop in de weer. Ik heb het over Dinosaur Jr. Blijft gewoon jarenlang lekkere, stevige muziek maken. Dit is hun meest recente werk. Several Got Away, dit is Dinosaur Jr.

Brodom. En zo stop je zijn plaat. Dinosaur Junior dus. Several Got Away. Goed, het gezelschap Big Red. Dat is een solo-project van Joseph Scarisbrick. Dat Brick, dat lees ik niet op natuurlijk. En die ken je van The Orchestra. En dat heb ik een tijdje geleden een paar keer gedraaid. Ook zo'n band die niet te vinden is op het web. Ja, ze zijn er wel, maar je moet even goed zoeken. Ja, dit is allemaal wat anders ingetogener. Het is een beetje sickeneurig, maar ik vind het wel mooi. Big Red is dit. Isn't he funny?

Zo, kun je een plaat afmaken natuurlijk. Lekker, heerlijk. Isn't he funny? Big Red hoor je. En die bracht ons bijna bij het einde van deze Indie 2000. Er is nog één plaat en die komen uit Amsterdam. De Clittens heten ze. Dit is een nieuwe werk, Taxi. Ik zou zeggen, tot een volgende keer.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. In India zijn ook vandaag duizenden jongeren de straat op gegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. De man die vastzit voor het doden van 6 mensen in Duitsland is doodgevonden in zijn cel. Volgens de autoriteiten wijst alles op zelfdoding. Vorige maand opende een schutter het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in de buurt van Hamburg. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. De 45-jarige verdachte werd na een achtervolging opgepakt en zat vast in afwachting van een rechtszaak. Remco Evenepoel heeft de tijdrit op dag 16 van de Tour de France gewonnen. De Belgische wereldkampioen tijdrijden was 28 seconden sneller dan nummer 2 Tadej Pogacar. De gele trui van Pogacar kwam niet in gevaar. In het algemeen klassement heeft de Sloveen nog altijd zo'n 4,5 minuut op de nummer 2 Evenepoel. De nummer 5 van het klassement, de Duitser Florian Lipovic, ging in een bocht onderuit en moest opgeven. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag is er vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwerstad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwerstad.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft ook de commandant der strijdkrachten van het leger ontslagen. Zelensky geeft geen reden op voor het wegsturen van Oleksandr Sirski. De president ontsloeg onlangs ook de populaire defensieminister Fedorov. Dat leidde tot verzet onder Oekraïners. Meerdere mensen eisten ook het aftreden van Sirski. De legerleider en de defensieminister zouden een conflict hebben gehad. In Nijmegen is een gewonde gevallen bij een schietpartij. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er is nog niets bekend over de verwondingen van het slachtoffer. Diegene is wel naar het ziekenhuis gebracht. De plaats waar de schoten werden gelost is afgezet voor onderzoek. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale mediaplatforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. De nieuwe wet regelt ook een verbod op het gebruik van mobiele telefoons op middelbare scholen. Een dergelijk verbod geldt in Frankrijk al voor basisscholen. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en er kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen is het eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die vanavond in Nijmegen werd neergeschoten is aan zijn verwondingen overleden. De schietpartij gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. De plaats waar de schoten werden gelost is afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky heeft ook de commandant der strijdkrachten van het leger ontslagen. Zelensky geeft geen reden op voor het wegsturen van Oleksandr Sirski. De president ontsloeg onlangs ook de populaire defensieminister Fedorov. Dat leidde tot verzet onder Oekraïners. Meerdere mensen eisten ook het aftreden van Sirski. De legerleider en de defensieminister zouden een conflict hebben gehad. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt om sociale media te gebruiken. Daarbij is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale mediaplatforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. De nieuwe wet regelt ook een verbod op het gebruik van mobiele telefoons op middelbare scholen. Een dergelijk verbod geldt in Frankrijk al voor basisscholen. In Duitsland wordt het verboden om alcohol te drinken op treinstations. Volgens spoorbedrijf Deutsche Bahn zijn er steeds meer geweldsincidenten richting het personeel. Deels zijn die drankgerelateerd. Het verbod gaat in fases in en moet half oktober overal van kracht zijn. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. De schietpartij gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Alexander Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. In India zijn ook afgelopen dag duizenden jongeren de straat opgegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. Op treinstations in Duitsland mag binnenkort geen alcohol meer gedronken worden. De komende maanden wordt het verbod stapsgewijs ingevoerd op alle ruim 5000 stations. Half oktober moet dan het overal van kracht zijn. Directe aanleiding is een incident afgelopen vrijdag. Een controleur viel uit een rijdende trein na een conflict met een dronken zwartrijder. Hij raakte zwaar gewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Vorig jaar meldde Deutsche Bahn ruim 5000 geweldsincidenten. In zo'n 3000 gevallen werd daarbij spoorpersoneel aangevallen. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er ook een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
3: Je eigen omroep in de buurt.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de zaak er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran.